0: oso disco, eh?
1: Bai, bai, ematen digu gogoa, bertara joateko. Horaintxe sartuko gineateke bertara, Paradise Garaxera. Guazen Paradise Garaxera, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen,